0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

The music sounds great. Dit is Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: richting.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding, waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De socialistische vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding, waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
5: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
6: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
5: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
6: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
7: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soul Tracks, elke zaterdag.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Sydney Youngblood, If Only I Could, op deze vrijdagochtend. Goedemorgen allemaal. We kijken uit naar een stralende, hete vrijdag. En het is ook heet op de radio, want dit is de week van de jaren 80 en 90 weer. Een hele dag lang alleen maar die heerlijke muziek uit die twee decennia. Met zometeen Style Council, heel toepasselijk, Long Hot Summer, met deze van R.E.M.

Je kent ze natuurlijk van die andere hits. Shout to the Top, Style Council en The Long Hot Summer. En misschien wordt het ook wel een hete lange zomer. Het wordt in ieder geval een hete lange dag vandaag. Met zon, kans op fel onweer ook. Tropisch warm vandaag tot 35 graden. Ook het weekend wordt zonnig, lokaal op onweer. Kans op onweer liever. En de maxima schommelen rond de 30 graden. En dan nu terug naar 1988. Toen bracht George Michael het album Fate uit. Uit dat album Father Figure op Land van Maas. Goedemorgen.

heerlijke muziek van Wet Wet Wet. En die hebben in de jaren 80 en 90 wel wat leuke muziek uitgebracht. 1995 was dat een Wet Wet Wet. Goedemorgen, Fairground Attraction mag je vrijdagochtend komen opvrolijken tussen de vers gezette koffie door. Find My Love in de week van de jaren 80 en 90.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Sint-Niklaas krijgt deze zomer voor het eerst een zaterdagmarkt. De stad speelt daarmee in op de vraag van inwoners die op donderdag vaak niet naar de markt kunnen komen. De nieuwe markt wordt een echte belevingsmarkt met extra aandacht voor eten, drinken en ontspanning. Er komen speciale kramen, een kok die ter plaatse gerechten bereidt en ook een kleine kermis voor kinderen. De markt vindt plaats op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. Als het concept aanslaat, wil de stad er vanaf 2027 een maandelijks evenement van maken. Afvalophalers Metco uit Waasmunster investeert 1,5 miljoen euro in een nieuw wagenpark. Het bedrijf neemt 5 moderne huisvuilwagens in gebruik en test ook een elektrische ophaalwagen. Smetco staat in voor de afvalophaling in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gilliswaas, Stemse en Waasmunster. Dagelijks rijden er 20 vuilniswagens uit om afval op te halen bij zo'n 153.000 inwoners. Volgens de zaakvoerder Geert Smet zijn de nieuwe voertuigen niet alleen zuiniger, maar ook veiliger en comfortabeler voor de medewerkers. Naast de investering in het wagenpark krijgt het bedrijf na meer dan 30 jaar ook een nieuwe huisstijl. Actiecomité Lindenbos zet de strijd tegen het geplande woonproject Lindenpark in Sint-Niklaas verder. Nadat de provincie Oost-Vlaanderen een eerder beroep afwees, stapt het comité nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het project voorziet ruim 200 woningen op een binnengebied tussen de Lindenstraat, Antwerpse Steenweg en Breedstraat. Volgens het actiecomité dreigen de volkstuintjes en de waterhuishouding in de buurt daardoor in gedrang te komen. De buurtbewoners benadrukken dat ze niet tegen de bebouwing zijn, maar pleiten voor een duurzamere project met meer respect voor de omgeving. Op 21 juni organiseert het comité een infomoment aan de volkstuintjes in de Lindenstraat. Een 21-jarige motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Exaardebaan in Lokeren. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Schuifelstraat. De motor kwam daar in botsing met een personenwagen. Door een klap werd de motorrijder weggeslingerd en bleef hij bewusteloos op de rijbaan liggen. Hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen over naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een koppel uit Lokeren is bijna 17.000 euro kwijtgeraakt na een telefonische fraude. Een 71-jarige man kreeg een oproep van een vrouw die zich voordeed als een bankmedewerkster. Ze waarschuwde voor een verdachte aanvraag van een kredietkaart en overtuigde hem om verschillende handelingen uit te voeren met zijn bankkaart en kaartlezer. Kort daarna bleek 17.000 euro van de rekening te zijn verdwenen. Het slachtoffer contacteerde meteen de bank en deed aangifte bij de politie, maar de bank weigert voorlopig tussen te komen, omdat de transacties werden bevestigd met de kaart en pincode van de klant. Het koppel heeft nu klachten ingediend bij de Ombudsdienst voor Financiële Geschillen.

0: Michiel Tiron.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
0: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits.

Je kent ze natuurlijk van die andere monsterhit I've Been Thinking About You. De stem was van Jimmy Helms. En die had je jaren geleden op zijn beurt dan weer een dikke ferme hit te pakken met I'm Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. Die met zijn hele hoge stemmetje, ja. Jimmy Helms. De mensen die een beetje op de hoogte zijn van de muziek, die kennen die man zeker en vast. Goed, je vrijdag is begonnen. Het wordt een hete vrijdag. Voldoende drinken is de boodschap. En vooral je radio knoeihard zetten, want dit is de week van de jaren 80 en 90. Alexander O'Neill uit 91, All True Man, maar eerst German Stewart. We don't have to take our clothes off to have a good time. Wat kan wel helpen, denk ik.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Britse Lisa Stansfield samen met de band Cold Cut en People Hold On op vrijdagochtend. Een hete vrijdag en daar hoort ook hete zomerse muziek bij. Zo'n echt feel-good hitje dat je een beetje doet denken aan de zomer, hè? Zoals deze hier van Dee Barge, Rhythm of the Night.

En die brachten heel de familie mee, hoor. Die March and Rhythm of the Night, Amerikaanse band, die een ferme hit scoorde toen in 1985. En wij gaan richting 8 uur. Je bent zometeen weer up-to-date met het nieuws. Dit is Kajanin uit ons eigen land. Dit is Wally Watou. Een hit in 92. Zometeen meer in de week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding goedgekeurd van flexijobs naar alle sectoren vanaf 1 juli. Bij de start eind 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Binnenkort kan het dus overal. Er is al interesse bij onder meer begrafenisondernemers en de vastgoedsector. De Socialistische Vakbond ABVV is het niet eens met de nieuwe maatregel. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die minstens 4/5 werken. Zij kunnen zo wat bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Dat gebeurde eerder altijd met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In New York zijn gisteren namiddag enkele schoten gelost. Dat gebeurde op het bekende Times Square in het hart van de stad. Rond 4 uur in de namiddag, plaatselijke tijd, waren enkele schoten te horen, waarna mensen verschrikt wegliepen. Niemand raakte gewond. De schoten zouden zijn gelost op amper enkele meters van een geparkeerde politiewagen. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt en zoekt nog andere personen die mogelijk bij het schietincident betrokken waren. Mexico mag zich als eerste land opmaken voor de volgende ronde op het WK. Het gastland won met 1-0 van Zuid-Korea. Canada won eerder met 6-0 van Qatar. De Qatarese ploeg speelde bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. We krijgen een hete dag, temperaturen tot zo'n 30 graden. Plaatselijk kan het tot 35 graden worden. Tegen de avond kans op een stevig onweer. Ook het weekend is zomers warm, met zon en temperaturen tot 34 graden. 'S Avonds kan het opnieuw onweren.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
6: Serving my universe.
7: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

één nacht alleen met de stilte om me heen en geen enkele vrouw in zijn bed toen. Doe maar een één nacht alleen. En misschien heeft die Henny Vrienden wel wat vrouwen gehad, want hij was super populair met zijn Nederlandse band Doe Maar. Ik kan me nog het afscheidsconcert herinneren van die band. Goed, dit is Janet Jackson en Hoops Now. Hele goeiemorgen.

De Amerikaanse trompetist Herb Albert had in de jaren 80 een ferme hit te pakken met deze synthesizer pop getinte liedje, zoals dat heette. Dat was Diamonds hier op Land van Waas. We keren zo meteen terug naar 1993 met UB40 en Higher Ground, maar eerst naar 85, een van de mooiste platen die er volgens mij in de jaren 80 gemaakt zijn. Het gaat natuurlijk weer over de liefde en een breuk in de liefde. De band Marillion had een hit te pakken met Kaylee hier op Land van Maas.

De jaren 80, dat was ook de muziek van Rob de Nijs natuurlijk, 1981. En dat is alles. Een paar jaar later had hij die andere hit te pakken natuurlijk met Hou me vast, want ik val. Womack en Womack hadden ooit een hit met het liedje Teardrops, maar wij draaien vanochtend dus iets anders van hen. Dit is Uptown in de week van de jaren 80

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Sint-Niklaas krijgt deze zomer voor het eerst een zaterdagmarkt. De stad speelt daarmee in op de vraag van inwoners die op donderdag vaak niet naar de markt kunnen komen. De nieuwe markt wordt een echte belevingsmarkt met extra aandacht voor eten, drinken en ontspanning. Er komen speciale kramen, een kok die ter plaatse gerechten bereidt en ook een kleine kermis voor kinderen. De markt vindt plaats op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. Als het concept aanslaat, wil de stad er vanaf 2027 een maandelijks evenement van maken. Afvalophalers Metco uit Waasmunster investeert 1,5 miljoen euro in een nieuw wagenpark. Het bedrijf neemt 5 moderne huisvuilwagens in gebruik en test ook een elektrische ophaalwagen. Smetco staat in voor de afvalophaling in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gilliswaas, Temse en Waasmunster. Dagelijks rijden er 20 vuilniswagens uit om afval op te halen bij zo'n 153.000 inwoners. Volgens de zaakvoerder Geert Smet zijn de nieuwe voertuigen niet alleen zuiniger, maar ook veiliger en comfortabeler voor de medewerkers. Naast de investering in het wagenpark krijgt het bedrijf na meer dan 30 jaar ook een nieuwe huisstijl. Actiecomité Lindenbos zet de strijd tegen het geplande woonproject Lindenpark in Sint-Niklaas verder. Nadat de provincie Oost-Vlaanderen eerder beroep afwees, stapt het comité nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het project voorziet ruim 200 woningen op een binnengebied tussen de Lindenstraat, Antwerpse Steenweg en Breedstraat. Volgens het actiecomité dreigen de volkstuintjes en de waterhuishouding in de buurt daardoor in gedrang te komen. De buurtbewoners benadrukken dat ze niet tegen de bebouwing zijn, maar pleiten voor een duurzamer project met meer respect voor de omgeving. Op 21 juni organiseert het comité een infomoment aan de volkstuintjes in de Lindenstraat. Een 21-jarige motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Exaardebaan in Lokeren. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Schuifelstraat. De motor kwam daar in botsing met een personenwagen. Door een klap werd de motorrijder weggeslingerd en bleef hij bewusteloos op de rijbaan liggen. Hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen over naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een koppel uit Lokeren is bijna 17.000 euro kwijtgeraakt na een telefonische fraude. Een 71-jarige man kreeg een oproep van een vrouw die zich voordeed als een bankmedewerkster. Ze waarschuwde voor een verdachte aanvraag van een kredietkaart en overtuigde hem om verschillende handelingen uit te voeren met zijn bankkaart en kaartlezer. Kort daarna bleek 17.000 euro van de rekening te zijn verdwenen. Het slachtoffer contacteerde meteen de bank en deed aangifte bij de politie, maar de bank weigert voorlopig tussen te komen, omdat de transacties werden bevestigd met de kaart en pincode van de klant. Het koppel heeft nu klachten ingediend bij de Ombudsdienst voor Financiële Geschillen.

0: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80 en 90.
1: Michiel Tiron.

Velen onder jullie kijken al uit naar het optreden dat hij gaat geven op de Lokerse feesten. Nog even volhouden en het is zover. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Zon met kans op onweer vandaag. Tropisch warm tot 35 graden, ook in het weekend zonnig. Lokaal kans op een onweer met maxima rond de 30 graden. Goedemorgen, dit is hem hoor. De week van de jaren 80 en 90. Met straks Shaggy en Bombastic en Patricia Pai met Tomorrow. Maar eerst deze van Toto. Dit heet Pamela.

0: De week van de jaren 80 en 90.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Patricia Pai, de krullenbol uit Nederland en Tomorrow. Ze was ooit getrouwd met Adam Curry, die je misschien nog kent van het programma Countdown, maar vooral van Curry en Van Inkel op vrijdagavond op de Nederlandse radio. Geïnspireerd op de zender Z100 uit New York City, waar Adam Curry later presenteerde en ook op MTV Amerika. Kijk eens aan. Hier is Marco, Borsato natuurlijk.

Marco Borsato, dat was toch een beetje de bedoeling na zijn proces. En vrij zijn. Vrijdagochtend, goedemorgen. Het weekend staat voor de deur. En morgen vroeg tussen 10 en 12 maakt Guy van Hemel en Klaas de Beer hun opwachting. Met de grootste hits uit de 80's en de 90's in de week van de jaren 80 en 90. Dit zijn Earth, Wind and Fire en Fall in Love.

De band rond Maurice White en Philip Bailey. Enfin, ze waren met een hele bende, hoor. We gaan richting 9 uur en trakteer je zometeen de komende 2 uur alleen maar op hits uit de 80s en de 90s en de week van de jaren 80 en 90. Maak er een leuke vrijdag van en tot vanmiddag 4 uur.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. Twee op de drie bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soultracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waals.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soultracks. Stay tuned for more.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
7: Serving for you.
8: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Baas, regionieuws.
1: Sint-Niklaas krijgt deze zomer voor het eerst een zaterdagmarkt. De stad speelt daarmee in op de vraag van inwoners die op donderdag vaak niet naar de markt kunnen komen. De nieuwe markt wordt een echte belevingsmarkt met extra aandacht voor eten, drinken en ontspanning. Er komen speciale kramen, een kok die ter plaatse gerechten bereidt en ook een kleine kermis voor kinderen. De markt vindt plaats op 27 juni, 18 juli en 22 augustus, telkens van 3 tot 9. Als het concept aanslaat, wil de stad er vanaf 2027 een maandelijks evenement van maken. Afvalophalers Metco uit Waasmunster investeert 1,5 miljoen euro in een nieuw wagenpark. Het bedrijf neemt 5 moderne huisvuilwagens in gebruik en test ook een elektrische ophaalwagen. Smetco staat in voor de afvalophaling in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Giriswaas, Stemse en Waasmunster. Dagelijks rijden er 20 vuilniswagens uit om afval op te halen bij zo'n 153.000 inwoners. Volgens de zaakvoerder Geert Smet zijn de nieuwe voertuigen niet alleen zuiniger, maar ook veiliger en comfortabeler voor de medewerkers. Naast de investering in het wagenpark krijgt het bedrijf na meer dan 30 jaar ook een nieuwe huisstijl. Actiecomité Lindenbos zet de strijd tegen het geplande woonproject Lindenpark in Sint-Niklaas verder. Nadat de provincie Oost-Vlaanderen eerder beroep afwees, stapt het comité nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het project voorziet ruim 200 woningen op een binnengebied tussen de Lindenstraat, Antwerpse Steenweg en Breedstraat. Volgens het actiecomité dreigen de volkstuintjes en de waterhuishouding in de buurt daardoor in gedrang te komen. De buurtbewoners benadrukken dat ze niet tegen de bebouwing zijn, maar pleiten voor een duurzamere project met meer respect voor de omgeving. Op 21 juni organiseert het comité een infomoment aan de volkstuintjes in de Lindenstraat. Een 21-jarige motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Exaardebaan in Lokeren. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Schuifelstraat. De motor kwam daar in botsing met een personenwagen. Door de klap werd de motorrijder weggeslingerd en bleef hij bewusteloos op de rijbaan liggen. Hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen over naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een koppel uit Lokeren is bijna 17.000 euro kwijtgeraakt na een telefonische fraude. Een 71-jarige man kreeg een oproep van een vrouw die zich voordeed als een bankmedewerkster. Ze waarschuwde voor een verdachte aanvraag van een kredietkaart en overtuigde hem om verschillende handelingen uit te voeren met zijn bankkaart en kaartlezer. Kort daarna bleek 17.000 euro van de rekening te zijn verdwenen. Het slachtoffer contacteerde meteen de bank en deed aangifte bij de politie, maar de bank weigert voorlopig tussen te komen, omdat de transacties werden bevestigd met de kaart en pincode van de klant. Het koppel heeft nu klachten ingediend bij de Ombudsdienst voor Financiële Geschillen.

0: Kink.
1: En dit is onze muziek.
2: Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven, dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Land van Waas.
2: Sounds great.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. Twee op de drie bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genee. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
7: Dat kunnen we gewoon niet vraag worden.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
8: Serving my universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bouwmaterialen worden al maar duurder. De oorlog in het Midden-Oosten deed de prijzen de voorbije maanden fors stijgen. Voor isolatie bijvoorbeeld betaal je nu 46% meer. Twee op de drie bouwbedrijven rekenen intussen meer aan dan oorspronkelijk op de offerte stond. Veel bedrijven werken daarom met een prijsherzieningsclausule om zich in te dekken. Er komen tegen 2029 ruim 600 plaatsen bij in de kinderopvang in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Genet. Het gaat om zogenaamde innovatieve opvangplaatsen. In Oostende komen er bijvoorbeeld 42 op de campus van het ziekenhuis AZ Damiaan. Die zijn bedoeld voor ouders die een opleiding volgen bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs of ouders die in het ziekenhuis werken. De 600 plaatsen maken deel uit van de 4000 extra opvangplekken die voor de komende jaren al gepland waren. Het overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vandaag gaat niet door. Dat meldt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Normaal gingen beide landen met elkaar praten in het Zwitserse Burgenstock over de uitvoering van het akkoord om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar de Amerikaanse vicepresident Vance zou zich teruggetrokken hebben om logistieke redenen. Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon hebben afgelopen nacht aan zeker 16 mensen het leven gekost. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera op basis van het Libanese staatspersbureau. Dat spreekt over een van de zwaarste Israëlische aanvallen in de regio. Bij de eerdere bombardementen op het zuiden van Libanon deze week waren al 4 mensen gedood. De FBI neemt extra maatregelen voor de WK-wedstrijd van de Rode Duivels zondag tegen Iran. De Amerikaanse Veiligheidsdienst beschouwt het als een risicomatch door de spanningen tussen Washington en Teheran. De FBI laat bewust niet weten om welke maatregelen het gaat. Wel raakte bekend dat ze extra stewards gaan inzetten die de Rode Duivels en hun families discreet zullen begeleiden en extra zullen beschermen. We krijgen opnieuw een zonnige en snikhete dag. De maxima klimmen nog hoger dan gisteren, tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 5 graden koeler. Vanavond neemt de kans op felle onweersbuien opnieuw toe. Morgen is het overwegend zonnig op een plaatselijke onweersbui na. We halen dan een graad of 30.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie van de Vijver.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Phil Collins in 1981 met I Missed Again. Alweer een nieuw uurtje in de week van de jaren 80 en 90. Die duurt hier trouwens nog tot zondagavond. En we zijn ondertussen al op vrijdag beland. Jawel. Dit jaar komt Paul Michiels naar Parkies in Sint-Niklaas. En Paul Michiels was natuurlijk ook bij Soul Sister. Dit zijn ze nog eens uit 1992 met Promises.

Terug naar de jaren 80 was dat, met Jimmy Cliff en Treat the Youths Right. En misschien nu eventjes alles aan de kant zetten als het gaat en proberen meedoen met dit nummer. Het is van Los Del Rio. Die twee heren die maakten trouwens al sinds de jaren 60 muziek, maar in 96 scoorden ze de wereldhit van de jaren 90. Hier is hij, de Macarena.

woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaasse Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be.

0: is de week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80's en 90's hits.

Mooi nummer van Amina, Le Dernier qui a parlé. En je vraagt je misschien af wie was dat eigenlijk? Wel, dat was een Frans-Tunesische zangeres en actrice. En in 1991 vertegenwoordigde ze Frankrijk op het Eurovisie Songfestival in Rome met dat nummer dat we daarnet gedraaid hebben. C'est Le Dernier qui a parlé. En deze dame, ja, daar horen we nog altijd van natuurlijk. Ik heb het over Madonna. Hier is Material Girl.

Hopelijk hebben jullie al een beetje verkoeling kunnen zoeken de voorbije dagen en uren met die hitte die op ons afkomt. Maar met de vele uurtjes zon kunnen we ook wel een zonnebril gebruiken. En daarover zong Tracy Ullman, Sunglasses, zoals dat. Straks Chic, maar eerst Betty Boo, Doing the Do.

hoorde Chic met Doing That Thing To Me, kwam uit 1992. En ik heb voor jullie nu nog Tom Petty met I Won't Back Down. En dat nummer heeft hij ooit geschreven na een brandstichting waarbij zijn huis afbrandde. En dat gaf het nummer natuurlijk wel iets extra uiteraard. En het liedje is ook nog later een symbool geworden trouwens van hoop. Het is enorm veel gedraaid na de aanslagen van 9-11. We gaan er eens naar luisteren naar dat nummer van Tom Petty, I Won't Back Down. Het is bijna 12 uur ook, maar onze week van de jaren 80 en 90, die gaat hier nog door tot zondagavond. Geniet ook nog van de rest van de collega's en van onze muziek natuurlijk en van het weekend. Well,

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soultracks, elke zaterdagavond, 3 uur.

0: videoreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Paul McCartney werd gisteren 84 en heeft net nog nieuwe muziek uitgebracht die door de pers met heel veel lof is ontvangen. En dit nummer kwam uit 1984. No More Lonely Nights. Voilà, het is vandaag de laatste dag van de jaren 80, 90 muziek bij Land van Waas. En de middagpauze alweer.

0: Dat is een vraag die Doris Day zich in de jaren 50 al stelde, que sera. Maar dit zijn de Gibson Brothers en que sera mi vida bij Land van Waas. Lekker warm vandaag, hè?
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
6: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
7: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Ja, we worden allemaal ouder en we beginnen stilaan uit elkaar te vallen. En dat was ook het geval met Sergio een tijdje geleden. Hartoperatie achter de rug, maar hij doet het nu weer heel goed. Hij treedt ook weer op. Maar ja, toen was hij nog heel gezond, de tijd van Touch of Joy. Enjoy!
1: Radio Land van Waas, regionieuws.
2: Sint-Niklaas krijgt deze zomer voor het eerst een zaterdagmarkt. De stad speelt daarmee in op de vraag van inwoners die op donderdag vaak niet naar de markt kunnen komen. De nieuwe markt wordt een echte belevingsmarkt met extra aandacht voor eten, drinken en ontspanning. Er komen speciale kramen, een kok die ter plaatse gerechten bereidt en ook een kleine kermis voor kinderen. De markt vindt plaats op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. Als het concept aanslaat, wil de stad er vanaf 2027 een maandelijks evenement van maken. Afvalophalers Metco uit Waasmunster investeert 1,5 miljoen euro in een nieuw wagenpark. Het bedrijf neemt 5 moderne huisvuilwagens in gebruik en test ook een elektrische ophaalwagen. Smetco staat in voor de afvalophaling in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gilliswaas, Temse en Waasmunster. Dagelijks rijden er 20 vuilniswagens uit om afval op te halen bij zo'n 153.000 inwoners. Volgens de zaakvoerder Geert Smet zijn de nieuwe voertuigen niet alleen zuiniger, maar ook veiliger en comfortabeler voor de medewerkers. Naast de investering in het wagenpark krijgt het bedrijf na meer dan 30 jaar ook een nieuwe huisstijl. Actiecomité Lindenbos zet de strijd tegen het geplande woonproject Lindenpark in Sint-Niklaas verder. Nadat de provincie Oost-Vlaanderen eerder beroep afwees, stapt het comité nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het project voorziet ruim 200 woningen op een binnengebied tussen de Lindenstraat, Antwerpse Steenweg en Breedstraat. Volgens het actiecomité dreigen de volkstuintjes en de waterhuishouding in de buurt daardoor in gedrang te komen. De buurtbewoners benadrukken dat ze niet tegen de bebouwing zijn, maar pleiten voor een duurzamere project met meer respect voor de omgeving. Op 21 juni organiseert het comité een infomoment aan de volkstuintjes in de Lindenstraat. Een 21-jarige motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Exaardebaan in Lokeren. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Schuifelstraat. De motor kwam daar in botsing met een personenwagen. Door de klap werd de motorrijder weggeslingerd en bleef hij bewusteloos op de rijbaan liggen. Hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen over naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een koppel uit Lokeren is bijna 17.000 euro kwijtgeraakt na een telefonische fraude. Een 71-jarige man kreeg een oproep van een vrouw die zich voordeed.

0: 60 en dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80 en 90.

Vrijdagmiddag bij Land van Waas. Het is een stevig zonnetje, maar ook veel wind heb ik al gemerkt. En dat is goed, dan kunnen we een beetje afkoelen. Hè. En dat kan niet met George Michael en Fast Love. Het wordt ook nog warm dit weekend, want de Rode Duivels spelen zondag om 9 uur tegen Iran. En dat valt op groot scherm te bekijken op verschillende plekken. In Sint-Niklaas, veel cafés, ook in Nieuwkerken, in Sinaï en in Belzele zijn er horecazaken die grote schermen opzetten. En dan kan je daar met z'n allen gaan supporten tegen het grote onbekende Iran. Heel benieuwd wat dat zal worden. Hier zijn de Pet Shop Boys.

Zonnige dagen, daar hoort zonnige muziek bij hier bij Land van Waas. Zelfs in onze week van de muziek van de jaren 80 en 90. Central Line, Walking into Sunshine. En nu krijgen we een Sunshine Mix van een alom bekend nummer, Lovely Day. Dat

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. De leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hol in Koningshoogt bij Lier zijn verkocht aan de Turkse busbouwer Karsan. Dat zegt de N-VA-burgemeester van de stad. Er is een bedrag meegemoeid van 21,5 miljoen euro. Karsan bouwt bussen, minibussen en elektrische bussen. Ook de Vlaamse regering had de interesse in de 30 hectare grote gronden, maar werd overboden. Vanmiddag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Baas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Abba, Head Over Heels op deze vrijdagmiddag. Welkom bij Land van Waas. Het is de week van de jaren 80 en 90. Nog altijd draaien we alleen hits en classics uit die decennia. En...
1: Attention!
0: Het is weekend. Of toch bijna, dus vlug instappen. Want het is de week van de jaren 80 en 90. We draaien alleen hits en classics uit die twee decennia. Straks Flash in the Pan met Waiting for a Train en Aretha Franklin en Jamie Lee. Eerst Dario G en Sunshine.

Aretha Franklin en Jimmy Lee. Het is warm buiten, zelfs tropisch, dus de airco gaat standje 10. Maar de radio ook, want zometeen draai ik deze hier. Ja, trage. Boyzone zometeen.

0: kent ze van Moving On Up en andere hits. Onder andere deze Fantasy Island en People. Weer bij ons is tropisch, broeierig eigenlijk. Met 34 graden vanmiddag, zonwolken. En tegen vanavond ook een onweer mogelijk. 33 graden. Mensen, het is hoogzomer. En dan morgen 28 graden met zon en wolken. Zondag opnieuw 30 graden met zon en wolken. En maandag 32 graden.
1: Radio Land van Waas. Regio Nieuws.
2: Sint-Niklaas krijgt deze zomer voor het eerst een zaterdagmarkt. De stad speelt daarmee in op de vraag van inwoners die op donderdag vaak niet naar de markt kunnen komen. De nieuwe markt wordt een echte belevingsmarkt met extra aandacht voor eten, drinken en ontspanning. Er komen speciale kramen, een kok die ter plaatse gerechten bereidt en ook een kleine kermis voor kinderen. De markt vindt plaats op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. Als het concept aanslaat, wil de stad er vanaf 2027 een maandelijks evenement van maken. Afvalophalers Metco uit Waasmunster investeert 1,5 miljoen euro in een nieuw wagenpark. Het bedrijf neemt 5 moderne huisvuilwagens in gebruik en test ook een elektrische ophaalwagen. Smetco staat in voor de afvalophaling in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Giriswaas, Stemse en Waasmunster. Dagelijks rijden er 20 vuilniswagens uit om afval op te halen bij zo'n 153.000 inwoners. Volgens de zaakvoerder Geert Smet zijn de nieuwe voertuigen niet alleen zuiniger, maar ook veiliger en comfortabeler voor de medewerkers. Naast de investering in het wagenpark krijgt het bedrijf na meer dan 30 jaar ook een nieuwe huisstijl. Actiecomité Lindenbos zet de strijd tegen het geplande woonproject Lindenpark in Sint-Niklaas verder. Nadat de provincie Oost-Vlaanderen eerder beroep afwees, stapt het comité nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het project voorziet ruim 200 woningen op een binnengebied tussen de Lindenstraat, Antwerpse Steenweg en Breedstraat. Volgens het actiecomité dreigen de volkstuintjes en de waterhuishouding in de buurt daardoor in gedrang te komen. De buurtbewoners benadrukken dat ze niet tegen de bebouwing zijn, maar pleiten voor een duurzamere project met meer respect voor de omgeving. Op 21 juni organiseert het comité een infomoment aan de volkstuintjes in de Lindenstraat. Een 21-jarige motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Exaardebaan in Lokeren. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Schuifelstraat. De motor kwam daar in botsing met een personenwagen. Door de klap werd de motorrijder weggeslingerd en bleef hij bewusteloos op de rijbaan liggen. Hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen over naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een koppel uit Lokeren is bijna 17.000 euro kwijtgeraakt na een telefonische fraude. Een 71-jarige man kreeg een oproep van een vrouw die zich voordeed als een bankmedewerkster. Ze waarschuwde voor een verdachte aanvraag van een kredietkaart en overtuigde hem om verschillende handelingen uit te voeren met zijn bankkaart en kaartlezer. Kort daarna bleek 17.000 euro van de rekening te zijn verdwenen. Het slachtoffer contacteerde meteen de bank en deed aangifte.

0: was een verklede bende uit, jawel, Israël dus. Ik weet niet of ik het nog mag draaien. Jazeker, Army of Lovers met Crucified. Hier bij Land van Waas in de week van de jaren 80 en 90, die nog doorgaat. Ook morgen nog en zondag nog, met alleen maar hits en classics uit 80 of 90. Tot zondag, middernacht dus. Blijf genieten van onder meer Earth, Wind and Fire zometeen.
1: Bij S-Styles and More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles and More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles and More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles and More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De lijn zal dan toch geen ritten moeten schrappen voor kinderen in het buitengewoon onderwijs. Diverse bronnen melden dat de Vlaamse regering 150 miljoen euro vrijmaakt om het probleem op te vangen. De voorbije dagen was er een storm van verontwaardiging over de geplande besparing. En ook binnen de regering was er grote oneenigheid over de kwestie. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs lijkt nu van de baan. Er is onduidelijkheid over de overnemer van de leegstaande terreinen van busconstructeur Van Hool in Koningshoogt bij Lier. Volgens nieuwe berichten is het Nederlandse transportbedrijf Den Otter Trucks uit de grensstreek de nieuwe eigenaar. Eerder meldde de burgemeester van Lier dat een Turkse busbouwer de terreinen kocht. Mogelijk speelde een naamsverwarring een rol. Vast staat dat de 30 hectare grote terreinen verkocht zijn voor 21,5 miljoen euro. Later op de dag zou meer duidelijkheid komen over de plannen van de koper. De Vlaamse regering wilde de terreinen ook verwerven, maar had niet het hoogste bod. Er is een staking op til bij de raffinaderij van ExxonMobil in Antwerpen. Vakbonden en directie zijn het immers niet eens geraakt over een geplande herstructurering, waarbij 35 jobs verdwijnen. Nu nieuw overleg niets heeft opgeleverd, neemt de kans op een staking aanzienlijk toe. Personeel en bonden zouden die al vanaf maandag willen voorbereiden en de zaterdag erna laten ingaan. Mogelijk vinden intussen nog nieuwe verzoeningsgesprekken plaats. Islamterrorist Salah Abdeslam krijgt geen versoepeling van zijn detentievoorwaarden in Frankrijk. De Franse Raad van State wijst zijn verzoek af omdat hij onlangs de gevangenisdirecteur bedreigde met een persoonlijke catastrofe die hij zou organiseren vanuit zijn cel. Abdeslam eiste onder meer het einde van zijn eenzame opsluiting en dagelijkse volledige fouillering. Die vindt hij vernederend. Abdeslam is de enige nog levende terrorist van de aanslagen van 2015 in Parijs. Ook voor zijn aandeel in de aanslagen in Brussel is hij veroordeeld. Overal tropisch heet, tot wel 35 graden, tot 32 aan zee. Voldoende drinken en verpozen is aan te bevelen. Vanavond opnieuw kans op stevige onweersbuien vanuit het zuidwesten.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Coming Around Again van Carly Simon. Goedemiddag, welkom. Iets over twee, het is de week van de jaren 80 en 90 bij Land van Waas. Nog tot zondagavond, middernacht, is het, als zeggen we het zelf, genieten, hè. Veel hits gehoord deze week en classics die ik al lang niet meer had gehoord, dankzij Land van Waas. Wie? Land van Waas, hè, uiteraard. Nog tot 4 uur, de start van je weekend.
1: Oh la la, oh la la.
0: Met Tina Turner en The Heartache is Over.

0: Pascal. Hier is wel nu Pierre en de Boer bij Lam van Waas op deze vrijdagmiddag. Ja, er zijn van die platen waar je altijd op kan ontspannen, chillen. Die passen bij regenweer, bij een zomerse onweersbui en bij een strand met wuivende palmbomen. En dit is er zo eentje. Ik ga hem zo helemaal draaien.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

0: 92.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
3: La discoteca de la playa.

dit geluid ken je van Paradiso, Vamos a la Discoteca. Het was 1997. Het was al een jaar na het succes van Bailando. Maar het succes van Bailando is nooit meer geëvenaard. Paradiso, het was trouwens Belgisch, hier bij Land van Waas in de week van de jaren 80 en 90.

0: kans om naar Platenberg eens als man binnen te komen. Hè. What a Man van Salt and Pepper en En Vogue bij Land van Waals. In de week van de jaren 80 en 90 is meteen draai ik deze hier. Van Midnight Star.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele

0: voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Sup, sup, Melanie Williams. Ain't no love, ain't no use. Het is vrijdagmiddag, het is weekend bijna. En we naderen de finale van deze week van de jaren 80 en 90, maar nog niet helemaal. Nog een heel weekend lang genieten van het beste van toen, hier bij Land van Waas. Zo net voor de zomer begint en eigenlijk al begonnen is, in deze tropische temperaturen met Kali Minak op vrijdagmiddag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Vandaag passeerden er sowieso al minder schepen door de straat van Hormuz, door twijfels over de veiligheid. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht zijn gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien, met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.

0: bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Culture Club en Church of the Poison Mind. Vrijdagmiddag, welkom bij Land van Waas in de week van de jaren 80 en 90. En welkom...
1: Attention!
0: In je weekend hier. Nog tot 4 uur zijn dit de hits van de jaren 80 en 90 met zometeen Time Bandits, Dancing on a String. En ook onderweg is Clarence Clemens en Jackson Brown, lang geleden. You're a friend of mine. Maar eerst, Bryan Adams is niet met de Summer of 69... Maar I can't stop this thing we started in de week van de 80s en 90s bij Land van Waas.

Ik was toen 4, ik was daar gek van. En eigenlijk nog altijd hoor, van Clarence Clemens en Jackson Browne, You're a Friend of Mine. En zometeen Bon Jovi uit de bol met Keep the Faith.

0: Mike and the Mechanics, een word of mouth bij Land van Waas op vrijdagmiddag. Ja, de weerkaarten die zijn hoogzomers in het Waasland. Vanmiddag een piek tot 334 graden met zon, wolken en vanavond vannacht misschien een warmteonweer. Het zou er kunnen van komen, maar het is lang niet zeker. We gaan het meemaken vannacht hier in het Waasland. Morgen, ons weekend, is dan volop bezig met 28 graden met zon en wolken. Zondag opnieuw 30 graden met zon en wolken. En maandag opnieuw 32 graden.
1: Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknamdorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05. Lions City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lions City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
2: Radio Land van Waas.
3: Hits en classics.
2: Dit is Radio Land van Waas. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
3: En dit is onze muziek. Every breath you take.
2: Alleen maar 80s en 90s hits.

0: typische geluid van de jaren 90 van Turtle Touch. Hoeft er geen tekening bij, denk ik. Touch me there. Waar? Wel, there, ja. En zometeen Style Council op jouw vrijdagmiddag. Have you ever had a
1: bij S Styles and More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S Styles and More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S Styles and More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S Styles and More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.com. BE.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Telemetry, Roll to Me. Het is bijna 4 uur, zometeen de achtertuin van de Waaslander. Met Michiel en met veel hits uit de jaren 80 en 90. Want we gaan door nog tot zondagavond, middernacht. Genieten. En dan maandag terug naar het gewone leven. Alhoewel, het is de laatste week voor de zomer. We gaan ons denk ik niet meer kunnen houden. Geniet van je weekend.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht een gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien, met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook

0: dan kan het tussendoor even onweren.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
5: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
6: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
7: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
8: Serving my universe.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Pointer Sisters en I'm so excited. Is het weekend nu begonnen of is het weekend nu nog niet begonnen? Voor velen wel, maar de rest mag nog een beetje doorwerken, maar dat kan helemaal geen kwaad. Zet de radio maar wat luider. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Een hele week lang hier bij Land van Maas, nog tot zondag. Dit zijn U2 en Mysterious Ways.

Gloriatta Holloway met Love Sensation. Het liedje werd later nog eens gebruikt door de band Black Box voor de hit Right on Time, die ze uitbrachten toen in 1989. De week van de jaren 80 en 90, de hits van je jeugd met zometeen Lunas en I Get Five on It. En ook Prince maakt een opwachting met Sexy Motherfucker. En over een sexy motherfucker gesproken, dit is Nick Kershaw en The Riddle.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Sint-Niklaas krijgt deze zomer voor het eerst een zaterdagmarkt. De stad speelt daarmee in op de vraag van inwoners die op donderdag vaak niet naar de markt kunnen komen. De nieuwe markt wordt een echte belevingsmarkt met extra aandacht voor eten, drinken en ontspanning. Er komen speciale kramen, een kok die ter plaatse gerechten bereidt en ook een kleine kermis voor kinderen. De markt vindt plaats op 27 juni, 18 juli en 22 augustus telkens van 3 tot 9. Als het concept aanslaat, wil de stad er vanaf 2027 een maandelijks evenement van maken. Afvalophalers Metco uit Waasmunster investeert 1,5 miljoen euro in een nieuw wagenpark. Het bedrijf neemt 5 moderne huisvuilwagens in gebruik en test ook een elektrische ophaalwagen. Smetco staat in voor de afvalophaling in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gilliswaas, Temse en Waasmunster. Dagelijks rijden er 20 vuilniswagens uit om afval op te halen bij zo'n 153.000 inwoners. Volgens de zaakvoerder Geert Smet zijn de nieuwe voertuigen niet alleen zuiniger, maar ook veiliger en comfortabeler voor de medewerkers. Naast de investering in het wagenpark krijgt het bedrijf na meer dan 30 jaar ook een nieuwe huisstijl. Actiecomité Lindenbos zet de strijd tegen het geplande woonproject Lindenpark in Sint-Niklaas verder. Nadat de provincie Oost-Vlaanderen eerder beroep afwees, stapt het comité nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het project voorziet ruim 200 woningen op een binnengebied tussen de Lindenstraat, Antwerpse Steenweg en Breedstraat. Volgens het actiecomité dreigen de volkstuintjes en de waterhuishouding in de buurt daardoor in gedrang te komen. De buurtbewoners benadrukken dat ze niet tegen de bebouwing zijn, maar pleiten voor een duurzamere project met meer respect voor de omgeving. Op 21 juni organiseert het comité een infomoment aan de volkstuintjes in de Lindenstraat. Een 21-jarige motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Exaardebaan in Lokeren. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Schuifelstraat. De motor kwam daar in botsing met een personenwagen. Door de klap werd de motorrijder weggeslingerd en bleef hij bewusteloos op de rijbaan liggen. Hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen over naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een koppel uit Lokeren is bijna 17.000 euro kwijtgeraakt na een telefonische fraude. Een 71-jarige man kreeg een oproep van een vrouw die zich voordeed als een bankmedewerkster. Ze waarschuwde voor een verdachte aanvraag van een kredietkaart en overtuigde hem om verschillende handelingen uit te voeren met zijn bankkaart en kaartlezer. Kort daarna bleek 17.000 euro van de rekening te zijn verdwenen. Het slachtoffer contacteerde meteen de bank en deed aangifte bij de politie, maar de bank weigert voorlopig tussen te komen, omdat de transacties werden bevestigd met de kaart en pincode van de klant. Het koppel heeft nu klachten ingediend bij de Ombudsdienst voor Financiële Geschillen.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: Let's do it.
0: De week van de jaren 80 en 90.
3: Michiel Tiron.

Madonna en Beautiful Stranger. Misschien ben je ooit eens op vakantie geweest naar Spanje in de jaren 90. En toen had je zo die animatie aan het zwembad. Nee, van die platen die daar regelmatig wel eens gedraaid werden, was Saturday Night van Wakefield uit 84. Komt zo meteen je richting uit. Maar eerst duiken we nog eens terug naar de jaren 80. Uit Italië, de band Gazebo. Dit is wat men noemt Italo Disco. I like Chopin.

Muziek dat in de jaren 80 wel erg populair was in de Verenigde Staten. René en Angela, R&B muziek met strakke drumcomputers en vooral synthesizers. Dat was Save Your Love for the Number One Yo. De week van de jaren 80 en 90 met zometeen Lisa Loop uit 94 en Stay. Maar eerst terug naar 92. We doen met dit rockgehalte liedje. Tom Cochrane had een hit te pakken met Life is a Highway. Een hele goede middag. Het weekend is echt wel begonnen.

Lisa Loep geeft ze een gitaar en ze maakt voor jou een mooi liedje. Dat heet Stay, I Missed You. Het komt uit de film Reality Bites uit de jaren 80. We gaan richting 5 uur. We doen het met Patrick Bruel, Place des Grands Hommes.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze de straat van Hormuz opnieuw afgesloten heeft. Volgens sommige bronnen zou er ook gevuurd zijn op schepen die in de buurt kwamen, maar dat is nog niet bevestigd. Iran zal de straat niet heropenen voor alle voorwaarden uit het voorlopig vredesakkoord tussen Iran en de VS nageleefd worden. Het gaat onder meer over de terugtrekking van Israël uit Libanon en de volledige opheffing van de zeeblokkade. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokseide heeft een celstraf van 42 maanden gekregen, waarvan 30 maanden met uitstel, voor de verkrachting en aanranding van een minderjarige leerling. De feiten gebeurden vorig najaar tijdens een stagereis. Volgens de rechter kon het meisje van 17 geen geldige toestemming geven en heeft de leerkracht zijn gezagspositie misbruikt. Hij moet dus zeker 1 jaar naar de cel en daarnaast moet de man zich laten behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving en zijn psychische problemen. Hij is ook 10 jaar lang niet welkom in het onderwijs en mag in die periode ook niet deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Scholen moeten al maar langer wachten op subsidies om verbouwingen of renovaties te kunnen uitvoeren, tot gemiddeld 16 jaar. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Demir, die CD&V heeft opgevraagd. De voorwaarden en de richtlijnen zijn strenger geworden en de bevoegde instantie kan de vele aanvragen niet meer aan. De Vlaamse regering investeert nochtans fors in schoolinfrastructuur. Ze trekt er deze legislatuur ruim 3 miljard euro voor uit. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat begin volgende maand flexijobbers inzetten. Dat is vanaf dan mogelijk in alle sectoren. 1 op de 5 bedrijven twijfelt dan weer om een beroep te doen op flexies. Vooral omdat ze die willen inzetten op piekmomenten. Flexijobben is mogelijk voor mensen die al met pensioen zijn of minstens 4/5 werken. Ze moeten geen belastingen betalen op wat ze bijverdienen. We krijgen een afwisseling van zon en wolken bij maxima van 30 tot 35 graden. Tegen de avond is er kans op stevige onweersbuien, met mogelijk hagelbollen tot 5 centimeter en felle windstoten. Morgen en de volgende dagen houdt de hittegolf aan en ook dan kan het tussendoor even onweren.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.
6: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

In de jaren 80 gebeurde het wel eens dat zangers en zangeressen en bands en groepen een politiek statement maakten. En ook Depeche Mode deed het met dit liedje Everything Counts. Het gaat over hebzucht en hoe bedrijven en mensen alles willen tellen in geld en winst en hoe menselijke waarden daardoor verdwijnen. Aan de ene kant is het een beetje hypocriet natuurlijk, want Depeche Mode heeft toch wel een aardig centje ook verdiend aan al die platen die ze gemaakt hebben. Maar het was goed bedoeld natuurlijk. Vrijdagmiddag, het is een hete, zwoele vrijdagmiddag. En ook de muziek klinkt bijzonder zoel. Goed, de week van de jaren 80 en 90. Heb ik een beetje last van de warmte, het zou kunnen. Dit is Lisa Stansfield, This is the Right Time.

Britse band Carmel met in de hoofdrol Carmel McCourt. Dat was Sally. Vrijdagmiddag, het is een zoele vrijdag en ook het weekend zonnig met lokaal kans op een onweer. Maxima dit weekend rond de 30 graden. De week van de jaren 80 en 90 met Joe Public, Live and Learn en Jack and Diane van John Cougar Mellencamp. Maar eerst uit 88, de Pet Shop Boys. Dit is het legendarische Domino Dancing.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Ook in het weekend tot zondagavond hoor je alleen maar hits uit de jaren 80 en 90 in de week van de jaren 80 en 90. Straks hier bij ons Baby Bird, You're Gorgeous en Wham met The Edge of Heaven. Maar eerst keren we terug naar 1998 met zo'n typische sound die je ook terugvond bij Take That bijvoorbeeld. Romeo is dit en Coming Home.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: Sint-Niklaas krijgt deze zomer voor het eerst een zaterdagmarkt. De stad speelt daarmee in op de vraag van inwoners die op donderdag vaak niet naar de markt kunnen komen. De nieuwe markt wordt een echte belevingsmarkt met extra aandacht voor eten, drinken en ontspanning. Er komen speciale kramen, een kok die ter plaatse gerechten bereidt en ook een kleine kermis voor kinderen. De markt vindt plaats op 27 juni, 18 juli en 22 augustus, telkens van 3 tot 9. Als het concept aanslaat, wil de stad er vanaf 2027 een maandelijks evenement van maken. Afvalophalers Metco uit Waasmunster investeert 1,5 miljoen euro in een nieuw wagenpark. Het bedrijf neemt 5 moderne huisvuilwagens in gebruik en test ook een elektrische ophaalwagen. Smetco staat in voor de afvalophaling in Sint-Niklaas, Stekene, Sint-Gilliswaas, Stemse en Waasmunster. Dagelijks rijden er 20 vuilniswagens uit om afval op te halen bij zo'n 153.000 inwoners. Volgens de zaakvoerder Geert Smet zijn de nieuwe voertuigen niet alleen zuiniger, maar ook veiliger en comfortabeler voor de medewerkers. Naast de investering in het wagenpark krijgt het bedrijf na meer dan 30 jaar ook een nieuwe huisstijl. Actiecomité Lindenbos zet de strijd tegen het geplande woonproject Lindenpark in Sint-Niklaas verder. Nadat de provincie Oost-Vlaanderen een eerder beroep afwees, stapt het comité nu naar de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het project voorziet ruim 200 woningen op een binnengebied tussen de Lindenstraat, Antwerpse Steenweg en Breedstraat. Volgens het actiecomité dreigen de volkstuintjes en de waterhuishouding in de buurt daardoor in gedrang te komen. De buurtbewoners benadrukken dat ze niet tegen de bebouwing zijn, maar pleiten voor een duurzamere project met meer respect voor de omgeving. Op 21 juni organiseert het comité een infomoment aan de volkstuintjes in de Lindenstraat. Een 21-jarige motorrijder is gisteren levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Exaardebaan in Lokeren. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Schuifelstraat. De motor kwam daar in botsing met een personenwagen. Door de klap werd de motorrijder weggeslingerd en bleef hij bewusteloos op de rijbaan liggen. Hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten het slachtoffer met zware verwondingen over naar het ziekenhuis. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Een koppel uit Lokeren is bijna 17.000 euro kwijtgeraakt na een telefonische fraude. Een 71-jarige man kreeg een oproep van een vrouw die zich voordeed als een bankmedewerkster. Ze waarschuwde voor een verdachte aanvraag van een kredietkaart en overtuigde hem om verschillende handelingen uit te voeren met zijn bankkaart en kaartlezer. Kort daarna bleek 17.000 euro van de rekening te zijn verdwenen. Het slachtoffer contacteerde meteen de bank en deed aangifte bij de politie, maar de bank weigert voorlopig tussen te komen, omdat de transacties werden bevestigd met de kaart en pincode van de klant. Het koppel heeft nu klachten ingediend bij de Ombudsdienst voor Financiële Geschillen.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80 en 90. You have passed the test of
2: time. Michiel Tiron.

dit kadert een beetje in de Eurodance van de jaren 80. Belgische synthesizers pop, ze waren met z'n drieën. Het waren drie broers en ze vormden samen Léopold Noor, Yvou en C'est l'amour. Alles draait om de liefde, zo simpel is het. Ten Sharp onderweg, maar eerst Roxette. Dit is Sleeping in My Car uit 94.

0: de week van de jaren 80 en 90 met een hit uit 91 van Ten Sharp. Ze kwamen uit Nederland, maar de grootste hit die ze scoorden was met dat hele mooie liedje dat heette You. Goed, we gaan richting 6 uur. Je bent up-to-date met het nieuws. Maak er nog een fantastisch weekend van. En vergeet vooral ook niet zaterdag en zondag te luisteren naar de week van de jaren 80 en 90. Welcome to the House of Fun, met andere woorden.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeelder Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askey. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen twee groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus, met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
1: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan Waterschoot.
5: Serving for universe.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

misschien ook wel een manier om verkoeling te gaan zoeken in bed. En dan nog een uitgebreid ontbijt. Tussen UB40 en de Pretenders, het is te zeggen, Chrissy Hynde was dat in 88, die breakfast in bed. Hele fijne vrijdagavond, de laatste dat ik hier mag doen deze week, in de week van de jaren 80 en 90. Van harte welkom allemaal. Ja, ja, ze passeren hier allemaal de revue, die hele leuke hits van de jaren 80 en 90. Nu, CNC Music Factory, gonna make you sweat. Alsof dat nog niet genoeg is dat we zweten hier.

Dit is de week van de jaren 80 en 90.

0: ideale mate. Diana Reeves en Lou Rolls waren dat ook eind jaren 80 met Fine Brown Frame. Deze staat al op ons te wachten. A-plus klonk het in 99 met Enjoy Yourself. Zo dadelijk.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
0: Land van Waas.
3: After Dinner met Johan Waterschoot.

op het einde van een millennium in 99. De Amerikaanse rapper A-Plus was dat met Enjoy Yourself. En wat zo opvallend maakte aan het liedje was, ze gebruikte een sample van The Fifth of Beethoven. Nu over naar The Ramones. En we zitten helemaal vooraan de jaren 80. Je hoort zo dadelijk de bel van de school. School is out!

Mario G maakte Carnaval de Paris speciaal voor het FIFA World Cup, hè, in 98. Het groeide uit tot een officieel volkslied voor het WK. Gewoon omdat het ook zo zuiders klonk. Fantastisch was dat voetballenliedje. De week van de jaren 80 en 90, daar zit je in After Dinner. Het is de laatste die ik hier mag doen. En dan ga ik een maandje in vakantie. In augustus horen we dan elkaar terug. En zo dadelijk horen we ook Steps terug, want die kleurde de jaren 90 met Love Thing on My Mind.

Maar het zal ook altijd een icoon blijven, hè? Die Chris Ria. We zullen hem ook kennen van de kersthit Driving Home for Christmas. En ook deze, The Road to Hell, kwam er in 89 als heetje opzitten. De week van de jaren 80 en 90, toch ook niet zonder pop in Wonderland. Hè. In 94 was het een Freaks Elevation Party. Welkom op deze zwoele vrijdag 19 juni. Zijn jullie klaar voor straks een dreschke?

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Cyndi Lauper, All Through the Night. Het zal misschien niet in de nacht gebeuren, maar in de vooravond kan het al gebeuren. Onweer dat losbarst, komen van Frankrijk richting Oost-Vlaanderen. Dan hebben we toch alle weermannen en weervrouwen en alle weermodellen voorspeld. Let toch nog maar op voor die hagelballen. Levelers nu met One Way.

gebonkerd bij Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Wel, Céline, we hebben je gemist. Maar we kijken uit naar een nieuwe reeks van optredens die ze vanuit Parijs gaat lanceren. Een soort wedergeboorte. Ik wens jullie een hele fijne vrijdagavond, fijn weekend en vooral een hele fijne zomer toe. Ik ga even gewoon wat genieten en in augustus horen we elkaar terug. Hele

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Met het oog op de voorspelde zware warmteonweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askey. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen twee groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet vreemd worden.
5: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
6: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
7: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
6: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
7: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
5: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
8: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
10: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
9: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
11: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
12: Serving the universe.
6: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden. Want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be.

0: 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Met het oog op de voorspelde zware warmte-onweders vanavond nemen heel wat steden en provincies hun voorzorgen. De meeste parken en openbare domeinen in alle provincies sluiten vroeger. Onder meer in Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn heel wat avondactiviteiten en happenings afgelast uit voorzorg. Ook wandel- en fietstochten, zeker met bosrijk gebied op het parcours, gaan niet door. De stad Gent verbiedt zelfs alle openluchtevenementen tot 9 uur morgenochtend. Volgens de recentste voorspellingen zou Oost-Vlaanderen het grootste risico lopen op zwaar onweer. Het Antwerps parket onderzoekt een melding van zedenfeiten op het festivalterrein van de Graspop Metal Meeting in Dessel in de Kempen. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de buurt van het podium. Het parket geeft voorlopig geen verdere info vrij. In Strombeek-Bever, deel van Grimbergen, is een dodelijk ongeval gebeurd aan de beruchte verkeerswisselaar op de A12 richting Boom. Een voertuig belandde om een onbekende reden in de berm. Een passagier is uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Rafael Collignon gaat niet naar de halve finale van het ATP-tennistoernooi in Halle. Tegen thuisspeler Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld, lukte hem bijna een stunt. Collignon verloor in 2 sets, telkens met 7-6 na tiebreak. Rit 3 in de Belgian Baloise Tour was voor de Spanjaard Alex Aramburu. Aan de finish bergop in Durbuy was hij sterker dan de Brit Askey. Aramburu neemt ook de leiderstrui over van Tim Merlier. De wielronde eindigt zondag. En sporten in de hittegolf is gevaarlijk, zelfs pétanque. In een dorpje in het departement Landen in Frankrijk is een dispuut tussen twee groepen oudere pétanque-spelers dodelijk geëindigd. De ruzie ging over een speelplekje in de schaduw. Een man van 68 is op het hoofd geslagen met een metalen pétanquebal en overleed. Een man van 81 is opgepakt op verdenking van doodslag. Code oranje dus met overal kans op onweersbuien. Die kunnen lokaal gepaard gaan met veel neerslag, hagel en windstoten. Dat risico houdt de hele nacht aan. Het koelt wel af tot zo'n 18 graden. Morgen gaat de hittegolf gewoon verder.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De bouw van de tentclub C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar er was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen, zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
2: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
7: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De bouw van de tentclub C op de weide van de Rockwerchter is stilgelegd. De organisatie had de ondergrond effen gemaakt, maar er was een vergunning voor nodig. De tent staat ook een stuk dichter bij buurtbewoners, die hadden daar al over geklaagd. Het parket onderzoekt nu of Rockwerchter een bouwovertreding heeft begaan. In Elzegem bij Wortegem-Petegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 overleden bij een treinongeval. De trein reed haar auto aan op een overweg. Op de trein zaten 55 mensen, zij zijn weggebracht met bussen. Wetenschapper François Englert is overleden. De Belgische fysicus won in 2013 de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij kreeg die prijs omdat hij samen met Peter Higgs het godsdeeltje ontdekte. Een ontbrekende schakel in de deeltjesfysica. Englert was de laatste van 11 Belgen die ooit de Nobelprijs wonnen. Hij was 93. Thibaut Courtois waarschuwt voor een gemotiveerd Iran zondagavond op het WK voetbal. Iran heeft bij de FIFA klachten gediend omdat ze niet ideaal kunnen voorbereiden door de VS-sancties. Daardoor kan Iran pas kort voor elke match de VS binnen en moeten ze meteen na de wedstrijd terug naar een hotel in Mexico. Maar net dat zou Iran kunnen motiveren, zegt Courtois.
2: Het is natuurlijk niet fijn als je al die restricties hebt en dat er bepaalde stafleden misschien niet mogen meereizen. Dus voor hun is dat zeker niet een ideale voorbereiding, maar misschien haalt ze daar wel meer motivatie uit om boven zich uit te stijgen. Dus we mogen hun zeker niet onderschatten.
1: De sfeer bij de Rode Duivels is goed, zegt Courtois. En hij pleit ook voor rust rond het nationale team. Jonathan Narváez heeft de derde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. De Ecuadoriaan was de snelste net voor onze landgenoot Xandro Merisse. Tadej Pogacar blijft leider. Het onweer heeft hier en daar voor overlast gezorgd, maar het blijft warm met minima rond 20 graden. Blijft ook overdag warm, na het weekend zelfs tot 35 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Serving
3: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Land van Waas. This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

is a DJ.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.